0: Vaar wana tsenere dat rotsa nu ik kan heb te nu de ino de is ket u aan ja me bon dimanche que sto ino tu as tam na banyuk ni mina do abnet ne od bayren de moi
1: Vous synthonisez la radio Couchève Chicken 24.5 FM et CKAU.com.